0: jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Borgerhout krijgt er een nieuwe blikvanger bij tijdens de reuzenstoet van zaterdag 26 september. Het district stelt dan een nieuwe reus voor, de boom van Borgerhout. Een 4 meter hoge reus die gebaseerd is op het historische symbool uit het wapenschild van Borgerhout. De nieuwe creatie maakt deel uit van de viering van 25 jaar districten en trekt samen met de reuskes door de straten. Met het project wil het district zijn geschiedenis en folklore op een eigentijdse manier zichtbaar maken. Daarnaast investeert Borgerhout ook nog in het planten van een toekomstboom in de Vosstraat. Die krijgt extra ruimte om uit te groeien tot een grote, gezonde boom die bijdraagt aan een groenere en aangenamere leefomgeving. De eerste dagen van de zomersolde waren veelbelovend voor de Antwerpse handelaars. Na de hittegolf eind juni, die voor rustige winkelstraten zorgde, lokte het aangenamere zomerweer nu veel kooplustigen naar de stad. Vooral zomer- en vakantieartikelen deden het goed. Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen blijft de soldeperiode een belangrijk moment voor de Antwerpse handelaars en zorgt die tegelijk voor extra leven in de binnenstad. Winkeliers hopen nu dat de positieve trend verder gaat op koopzondag en dat een nieuwe hittegolf de verkoop niet opnieuw lam zal leggen. Van 21 tot en met 23 augustus is er op de Grote Markt en op de Groenplaats in Antwerpen opnieuw het Bollekesfeest. Er zijn gratis optredens van onder meer Aaron Blommaert, Kate Ryan, Lady Lynn, Red Sebastian, Dean, Like Me, Last Go en de Romeo's. Verder spelen er ook heel wat DJ's en andere artiesten. Het feest wordt vrijdag op gang getrokken met een zomeraperitief dat gratis is voor de eerste bezoekers. Tijdens het hele weekend zijn er ook foodtrucks, bars en een terraszone op de Groenplaats. Het volledige programma staat op bollekesfeest.be.

Het is vandaag een droge, zonnige en warme zomerdag. Het kan lokaal 29 graden worden. Zowel morgen als woensdag is het droog en zonnig met af en toe wat hoge wolken. Morgen haalt het kwik zo'n 29 graden. Woensdag kan dat 31 graden worden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Fernand Huts, de eigenaar van de Boerentoren, voert de druk op in het dossier rond de uitbreidingsplannen voor het Hilton en de Grand Bazaar aan de Groenplaats. Met een opvallende pagina-grote advertentie vergelijkt Katoenatie het huidige stadsbeeld met een visualisatie van het geplande project, waarbij de extra bouwlagen volgens Huts een deel van de Boerentoren aan het zicht onttrekken. De advertentie roept Antwerpenaren op om hun mening door te sturen. De Vlaamse overheid moet uiterlijk op 15 juli beslissen over de vergunningsaanvraag, waartegen Huts en ook buurtbewoners eerder al beroep hadden aangetekend. Van 21 tot en met 23 augustus is er op de Grote Markt en op de Groenplaats in Antwerpen opnieuw het Bollekesfeest. Er zijn gratis optredens van onder meer Aaron Blommaert, Kate Ryan, Lady Lynn, Red Sebastian, Dean, Like Me, Lasgo en de Romeo's. Verder spelen er ook heel wat DJ's en andere artiesten. Het feest wordt vrijdag op gang getrokken met een zomeraperitief dat gratis is voor de eerste bezoekers. Tijdens het hele weekend zijn er ook foodtrucks, bars en een terraszone op de Groenplaats. Het volledige programma staat op bollekesfeest.be. De eerste dagen van de zomersolde waren veelbelovend voor de Antwerpse handelaars. Na de hittegolf eind juni, die voor rustige winkelstraten zorgde, lokte het aangenamere zomerweer nu veel kooplustigen naar de stad. Vooral zomer- en vakantieartikelen deden het goed. Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen blijft de soldeperiode een belangrijk moment voor de Antwerpse handelaars en zorgt die tegelijk voor extra leven in de binnenstad. Winkeliers hopen nu dat de positieve trend verder gaat op koopzondag en dat een nieuwe hittegolf de verkoop niet opnieuw lam zal leggen.

Op zaterdag 1 augustus vindt de 20e editie van Museumnacht plaats in Antwerpen. Maar liefst 31 musea en culturele instellingen openen hun deuren van 19 uur tot 1 uur 's nachts. Met één ticket kan je de hele avond op ontdekking langs expos, performances, muziek, workshops en nog veel meer. Deze jubileumeditie is groter dan ooit met ook 11 nieuwe deelnemers op verschillende locaties. Tickets kosten €20 of €15 in voorverkoop voor jongeren onder de 26. Een unieke kans om cultuur op een verrassende manier te beleven.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Borgerhout krijgt er een nieuwe blikvanger bij tijdens de reuzenstoet van zaterdag 26 september. Het district stelt dan een nieuwe reus voor, de boom van Borgerhout. Een 4 meter hoge reus die gebaseerd is op het historische symbool uit het wapenschild van Borgerhout. De nieuwe creatie maakt deel uit van de viering van 25 jaar districten en trekt samen met de reuskus door de straten. Met het project wil het district zijn geschiedenis en folklore op een eigentijdse manier zichtbaar maken. Daarnaast investeert Borgerhout ook nog in het planten van een toekomstboom in de Vosstraat. Die krijgt extra ruimte om uit te groeien tot een grote, gezonde boom die bijdraagt aan een groenere en aangenamere leefomgeving. Fernand Huts, de eigenaar van de Boerentoren, voert de druk op in het dossier rond de uitbreidingsplannen voor het Hilton en de Grand Bazaar aan de Groenplaats. Met een opvallende pagina-grote advertentie vergelijkt Cartoon Natie het huidige stadsbeeld met een visualisatie van het geplande project, waarbij de extra bouwlagen volgens Huts een deel van de Boerentoren aan het zicht onttrekken. De advertentie roept Antwerpenaren op om hun mening door te sturen. De Vlaamse overheid moet uiterlijk op 15 juli beslissen over de vergunningsaanvraag, waartegen Huts en ook buurtbewoners eerder al beroep hadden aangetekend. Van 21 tot en met 23 augustus is er op de Grote Markt en op de Groenplaats in Antwerpen opnieuw het Bollekesfeest. Er zijn gratis optredens van onder meer Aaron Blommaert, Kate Ryan, Lady Lynn, Red Sebastian, Dean, Like Me, Las Go en de Romeo's. Verder spelen er ook heel wat DJ's en andere artiesten. Het feest wordt vrijdag op gang getrokken met een zomeraperitief dat gratis is voor de eerste bezoekers. Tijdens het hele weekend zijn er ook foodtrucks, bars en een terraszone op de Groenplaats. Het volledige programma staat op bollekesfeest.be.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weiën, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook. Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honey Steiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Het is vandaag een droge, zonnige en warme zomerdag. Het kan lokaal 29 graden worden. Zowel morgen als woensdag is het droog en zonnig met af en toe wat hoge wolken. Morgen haalt het kwik zo'n 29 graden. Woensdag kan dat 31 graden worden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Fernand Huts, de eigenaar van de Boerentoren, voert de druk op in het dossier rond de uitbreidingsplannen voor het Hilton en de Grand Bazaar aan de Groenplaats. Met een opvallende pagina-grote advertentie vergelijkt Cartoonatie het huidige stadsbeeld met een visualisatie van het geplande project, waarbij de extra bouwlagen volgens Huts een deel van de Boerentoren aan het zicht onttrekken. De advertentie roept Antwerpenaren op om hun mening door te sturen. De Vlaamse De overheid moet uiterlijk op 15 juli beslissen over de vergunningsaanvraag, waartegen Huts en ook buurtbewoners eerder al beroep hadden aangetekend. De eerste dagen van de zomersolde waren veelbelovend voor de Antwerpse handelaars. Na de hittegolf eind juni, die voor rustige winkelstraten zorgde, lokte het aangenamere zomerweer nu veel kooplustigen naar de stad. Vooral zomer- en vakantieartikelen deden het goed. Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen blijft de soldeperiode een belangrijk moment voor de Antwerpse handelaars en zorgt die tegelijk voor extra leven in de binnenstad. Winkeliers hopen nu dat de positieve trend verder gaat op koopzondag en dat een nieuwe hittegolf de verkoop niet opnieuw lam zal leggen. Van 21 tot en met 23 augustus is er op de Grote Markt en op de Groenplaats in Antwerpen opnieuw het Bollekesfeest. Er zijn gratis optredens van onder meer Aaron Blommaert, Kate Ryan, Lady Lynn, Red Sebastian, Dean, Like Me, Last Go en de Romeo's. Verder spelen er ook heel wat DJ's en andere artiesten. Het feest wordt vrijdag op gang getrokken met een zomeraperitief dat gratis is voor de eerste bezoekers. Tijdens het hele weekend zijn er ook foodtrucks, bars en een terraszone op de Groenplaats. Het volledige programma staat op bollekesfeest.be.

Het zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens anders.

0: feesten. West Sound, your event partner. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverwarming, zachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
3: Het beste uit

0: de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar. Van harte welkom.

0: voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all-in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè.
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alten Maas, Honeysteiner, Carlos Koffie, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestour.com.

Het is vandaag een droge, zonnige en warme zomerdag. Het kan lokaal 29 graden worden. Zowel morgen als woensdag is het droog en zonnig met af en toe wat hoge wolken. Morgen haalt het kwik zo'n 29 graden. Woensdag kan dat 31 graden worden.

0: Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Op Linkeroever zijn er deze zomer opnieuw dageraadconcerten in Zomerbar Café Camion aan de Beatrijslaan. Op donderdag 20 augustus zorgt singer-songwriter Dries Bongaerts voor de soundtrack bij de zonsopgang. Een week later is het de beurt aan de Belgisch-Albanese zangeres Gala Drago. De deuren openen telkens om 6 uur in de ochtend dus. De concerten starten rond 6:30. Een ticket kost €12 en is inclusief ontbijt, maar zonder dranken. Meer info en tickets op stadsmagazijn.antwerpen.be. Fernand Huts, de eigenaar van de Boerentoren, voert de druk op in het dossier rond de uitbreidingsplannen voor het Hilton en de Grand Bazaar aan de Groenplaats. Met een opvallende pagina-grote advertentie vergelijkt Katoenatie het huidige stadsbeeld met een visualisatie van het geplande project, waarbij de extra bouwlagen volgens Huts een deel van de Boerentoren aan het zicht onttrekken. De advertentie roept Antwerpenaren op om hun mening door te sturen. De Vlaamse overheid moet uiterlijk op 15 juli beslissen over de vergunningsaanvraag, waartegen Huts en ook buurtbewoners eerder al beroep hadden aangetekend. Borgerhout krijgt er een nieuwe blikvanger bij tijdens de reuzenstoet van zaterdag 26 september. Het district stelt dan een nieuwe reus voor, de boom van Borgerhout. Een 4 meter hoge reus die gebaseerd is op het historische symbool uit het wapenschild van Borgerhout. De nieuwe creatie maakt deel uit van de viering van 25 jaar districten en trekt samen met de reuskus door de straten. Met het project wil het district zijn geschiedenis en folklore op een eigentijdse manier zichtbaar maken. Daarnaast investeert Borgerhout ook nog in het planten van een toekomstboom in de Vosstraat. Die krijgt extra ruimte om uit te groeien tot een grote, gezonde boom die bijdraagt aan een groenere en aangenamere leefomgeving.

0: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
3: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Doris Mary Ann Keppelhoff werd geboren in 1922 en werd bijna 100 jaar oud. Ze overleed in 2019 aan een longontsteking. We kennen haar natuurlijk als Doris Day, die in de jaren 40 en 50 uitgroeide tot een populaire zangeres en filmactrice. Haar eerste nummer 1 hit was Sentimental Journey uit 1945. Vandaag duiken we de jaren 60 in met Move Over Darling. Dat nummer werd geschreven door haar zoon Terry Melcher, die in die periode ook de eerste twee succesvolle albums van The Byrds produceerde. Move Over Darling werd het themalied van de gelijknamige komedie uit 1963, waarin Doris Day zelf de hoofdrol speelde. Het lied verscheen datzelfde jaar en werd wereldwijd een hit. In 1987 kwam het opnieuw uit, maar zonder veel succes, al had Tracy Ullman er enkele jaren eerder wel een grote hit mee. Wij keren terug naar het origineel, van de populaire Hollywoodster zelf. Dit is Doris Day met Move Over Darling. Our

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt

0: Voor meer gemak en veiligheid, bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Hallo allemaal, het is hier de Glen Pellies. Normaal gezien hoorden we alleen maar zondagsmorgens tussen 10 en 12 met ons programma hier op Express op Trot. En dat is vooral om ons op de hoogte te houden van alle Antwerpse muziek. Maar vandaag heb ik ook al een Antwerps leekje meegebracht dat je misschien ook wel plezant gaat vinden. Zitten we radio maar wat harder, want hier is de Antwerpse plaat van vandaag.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
1: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Het is vandaag een droge, zonnige en warme zomerdag. Het kan lokaal 29 graden worden. Zowel morgen als woensdag is het droog en zonnig met af en toe wat hoge wolken. Morgen haalt het kwik zo'n 29 graden. Woensdag kan dat 31 graden worden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Op Linkeroever zijn er deze zomer opnieuw dageraadconcerten in Zomerbar Café Camion aan de Beatrijslaan. Op donderdag 20 augustus zorgt singer-songwriter Dries Bongaerts voor de soundtrack bij de zonsopgang. Een week later is het de beurt aan de Belgisch-Albanese zangeres Gala Drago. De deuren openen telkens om 6 uur in de ochtend dus. De concerten starten rond 6:30. Een ticket kost €12 en is inclusief ontbijt, maar zonder dranken. Meer info en tickets op stadsmagazijn.antwerpen.be. De eerste dagen van de zomersolde waren veelbelovend voor de Antwerpse handelaars. Na de hittegolf eind juni, die voor rustige winkelstraten zorgde, lokte het aangenamere zomerweer nu veel kooplustigen naar de stad. Vooral zomer- en vakantieartikelen deden het goed. Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen blijft de soldeperiode een belangrijk moment voor de Antwerpse handelaars en zorgt die tegelijk voor extra leven in de binnenstad. Winkeliers hopen nu dat de positieve trend verder gaat op koopzondag en dat een nieuwe hittegolf de verkoop niet opnieuw lam zal leggen. Fernand Huts, de eigenaar van de Boerentoren, voert de druk op in het dossier rond de uitbreidingsplannen voor het Hilton en de Grand Bazaar aan de Groenplaats. Met een opvallende pagina-grote advertentie vergelijkt Katoenatie het huidige stadsbeeld met een visualisatie van het geplande project, waarbij de extra bouwlagen volgens Huts een deel van de Boerentoren aan het zicht onttrekken. De advertentie roept Antwerpenaren op om hun mening door te sturen. De Vlaamse overheid moet uiterlijk op 15 juli beslissen over de vergunningsaanvraag, waartegen Huts en ook buurtbewoners eerder al beroep hadden aangetekend.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is de speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail. De zon.

Van 10 tot en met 17 juli vindt in het gemeentepark van Schoten de 66e editie van Hello Schoten plaats. Dit internationale dansfestival brengt muziek en dans uit de hele wereld naar één podium. Naast betalende shows zijn er ook gratis optredens, workshops en animatie voor kinderen, zoals reuze zeepbellen en een blote voetenpad. En ook 's avonds is er sfeer met live muziek en DJ's. Een ideale uitstap dus voor het hele gezin. Hello Schoten, van 10 tot 17 juli. Tijdens de maanden juli en augustus kunnen kinderen in Merksem op avontuur met de Gaston Wandel Rally. Deze interactieve tocht van ongeveer 2 uur start aan de bibliotheek aan de Parkweg en telt maar liefst 14 stops. Onderweg lossen kinderen opdrachten en raadsels op en leren ze alles over komiek Gaston Bergmans. De rally is bedoeld voor kinderen van 6 tot 10 jaar en je kan deelnemen wanneer het je past. Bovendien maak je ook nog kans op leuke prijzen, zoals ijsjes en cinematickets.

een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeel af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijn?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: I Was Made For Loving You uit 1979 van Kiss ontstond toen Paul Stanley wilde bewijzen hoe eenvoudig het was om een disco-hit te schrijven. Stanley was in die tijd een regelmatige bezoeker van de legendarische Club Studio 54, waar hij gefascineerd raakte door de constante 126 bpm-beat van de dansmuziek. Samen met producer Vinnie Poncia en songwriter Desmond Child schreef hij het nummer in ongeveer een uur tijd. Hoewel het nummer Kiss hun grootste internationale hit bezorgde, haatte bassist Gene Simmons het vanaf het eerste moment. Simmons vond het vreselijk dat hij een repetitieve, hoge do-do-do-do-lijn moest zingen, wat hij nogal meisjesachtig vond en tevens niet passend vond bij zijn imago. De Kiss Army, de harde kern van fans, was echter verdeeld. Velen zagen het als verraad aan hun hardrock roots en noemden de band sell-outs. Hoewel drummer Peter Criss op de hoes van het album Dynasty staat en in de videoclip te zien is, speelt hij niet op het nummer. Vanwege zijn drugsgebruik en grillige gedrag werd hij vervangen. Het refrein van I Was Made For Loving You is trouwens deels geïnspireerd op de Motown-klassieker Standing in the Shadows of Love van de Four Tops. Inmiddels groeide het nummer uit tot een absolute klassieker die Kiss tijdens bijna elk concert speelt. Vaak in een weliswaar hardere rockversie die op die manier dan weer de disco-elementen iets naar de achtergrond drukt.

0: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alken Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwazeladystore.com. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

Welkom bij de Express Jukebox. Tot 12 uur hoor je niks anders dan tijdloze toppers uit 60 jaar popmuziek. Hey Bruno. Say what's

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45. Met maaltijd kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports. Deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Nat King Cole kennen we vooral als crooner die romantische liedjes bracht in de jaren 40 en 50. Maar ook in de jaren 60, net voor zijn overlijden, scoorde Nat nog enkele grote hits. Dat was niet vanzelfsprekend, omdat de trend toen rock, blues en soul was. Liedjes als Unforgettable en When I Fall in Love of Stardust lagen toen ver achter ons. Maar het opgewekte en zomerse deuntje Those Lazy, Hazy, Crazy Days of Summer kon het publiek duidelijk nog bekoren. Het was in die tijd vaak zo dat artiesten nummers kregen toebedeeld die ze zelf niet hadden geschreven of bedacht. Deze song kwam origineel van de Duitse muziekschrijver en orkestleider Hans Karste. Hij schreef het deuntje Du spielst ne tolle Rolle. Het werd voor het eerst gezongen en uitgebracht door de Oostenrijkse slagerzanger en acteur Willy Hagara. Doe.

Charles Tobia schreef er een nostalgische Engelse tekst omheen en Ralph Carmichael verzorgde de arrangementen. Zo werd Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer de openingstrack van Nat King Cole's gelijknamige album uit 1963. Laat je meevoeren door deze tijdloze en vrolijke song. Dit is Nat King Cole. Run.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hele goede middag, welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de radio.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Het is opnieuw uitkijken naar de Baloise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Baloise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Baloise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Baloise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Koffie, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.baloiseladiestore.com.
2: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders. Tegel
3: Outlet. Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Het koelt vannacht niet veel af, met minima rond 19 graden. Het blijft droog. Morgen en woensdag beloven zonnige en opnieuw erg warme dagen te worden, met temperaturen rond 30 graden. Donderdag kan het 32 graden worden en kan het naar de avond toe onweren.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: De eerste dagen van de zomersolde waren veelbelovend voor de Antwerpse handelaars. Na de hittegolf eind juni, die voor rustige winkelstraten zorgde, lokte het aangenamere zomerweer nu veel kooplustigen naar de stad. Vooral zomer- en vakantieartikelen deden het goed. Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen blijft de soldeperiode een belangrijk moment voor de Antwerpse handelaars en zorgt die tegelijk voor extra leven in de binnenstad. Winkeliers hopen nu dat de positieve trend verder gaat op koopzondag en dat een nieuwe hittegolf de verkoop niet opnieuw lam zal leggen. Op Linkeroever zijn er deze zomer opnieuw dageraadconcerten in zomerbarcafé Camion aan de Beatrijslaan. Op donderdag 20 augustus zorgt singer-songwriter Dries Bongaerts voor de soundtrack bij de zonsopgang. Een week later is het de beurt aan de Belgisch-Albanese zangeres Gala Drago. De deuren openen telkens om 6 uur in de ochtend dus. De concerten starten rond 6:30. Een ticket kost €12 en is inclusief ontbijt, maar zonder dranken. Meer info en tickets op stadsmagazijn.antwerpen.be. Van 21 tot en met 23 augustus is er op de Grote Markt en op de Groenplaats in Antwerpen opnieuw het Bollekesfeest. Er zijn gratis optredens van onder meer Aaron Blommaert, Kate Ryan, Lady Lynn, Red Sebastian, Dean, Like Me, Las Go en de Romeo's. Verder spelen er ook heel wat DJ's en andere artiesten. Het feest wordt vrijdag op gang getrokken met een zomeraperitief dat gratis is voor de eerste bezoekers. Tijdens het hele weekend zijn er ook foodtrucks, bars en een terraszone op de Groenplaats. Het volledige programma staat op bollekesfeest.be.

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all-in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506. Of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.

Op zaterdag 1 augustus kan je om 21 uur in de Sint-Carolus Borromeuskerk een bijzondere traditie meemaken. Dan wordt het altaarschilderij op spectaculaire wijze gewisseld. Met katrollen laten vrijwilligers het ene doek zakken en trekken ze een nieuw schilderij omhoog. Het hele gebeuren duurt ongeveer een kwartier en het is gratis bij te wonen. Nadien kan je nog deelnemen aan een rondleiding door de kerk of de kantkamer bezoeken. Een uniek stukje erfgoed in het hartje van Antwerpen. Van 10 tot en met 13 augustus staat Theater Centraal tijdens het nieuwe festival TIS in Antwerpen. Op een unieke locatie, namelijk het dak van de Antwerp Management School, geniet je van een mix van voorstellingen van jong talent en gevestigde namen. Met zicht op de skyline van de stad krijg je 4 dagen lang een gevarieerd en zomers theaterprogramma voorgeschoteld. TIS is een initiatief van Compagnie Marius, Skagen en De Studio.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.
4: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honey Steiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucrée, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.balwaze.com.

Het koelt vannacht niet veel af, met minima rond 19 graden. Het blijft droog. Morgen en woensdag beloven zonnige en opnieuw erg warme dagen te worden, met temperaturen rond 30 graden. Donderdag kan het 32 graden worden en kan het naar de avond toe onweren.

0: snel.
1: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
2: Fernand Huts, de eigenaar van de Boerentoren, voert de druk op in het dossier rond de uitbreidingsplannen voor het Hilton en de Grand Bazaar aan de Groenplaats. Met een opvallende pagina-grote advertentie vergelijkt Cartoonatie het huidige stadsbeeld met een visualisatie van het geplande project, waarbij de extra bouwlagen volgens Huts een deel van de Boerentoren aan het zicht onttrekken. De advertentie roept Antwerpenaren op om hun mening door te sturen. De Vlaamse overheid moet uiterlijk op 15 juli beslissen over de vergunningsaanvraag, waartegen Huts en ook buurtbewoners eerder al beroep hadden aangetekend. Op Linkeroever zijn er deze zomer opnieuw dageraadconcerten in Zomerbar Café Camion aan de Beatrijslaan. Op donderdag 20 augustus zorgt singer-songwriter Dries Bongaerts voor de soundtrack bij de zonsopgang. Een week later is het de beurt aan de Belgisch-Albanese zangeres Gala Drago. De deuren openen telkens om 6 uur in de ochtend dus. De concerten starten rond 6:30. Een ticket kost €12 en is inclusief ontbijt, maar zonder dranken. Meer info en tickets op stadsmagazijn.antwerpen.be. Van 21 tot en met 23 augustus is er op de Grote Markt en op de Groenplaats in Antwerpen opnieuw het Bollekesfeest. Er zijn gratis optredens van onder meer Aaron Blommaert, Kate Ryan, Lady Lynn, Red Sebastian, Dean, Like Me, Las Go en de Romeo's. Verder spelen er ook heel wat DJ's en andere artiesten. Het feest wordt vrijdag op gang getrokken met een zomeraperitief dat gratis is voor de eerste bezoekers. Tijdens het hele weekend zijn er ook foodtrucks, bars en een terraszone op de Groenplaats. Het volledige programma staat op bollekesfeest.be.

0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all-in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506. Of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Even ontsnappen aan de drukte van de stad? Wel, dat kan met yoga in het Middelheim Museum. In deze unieke setting van kunst en natuur kom je helemaal tot rust met meditatie, ademhalingsoefeningen en yoga-houdingen. Elke sessie vindt plaats bij een ander kunstwerk of op een bijzondere plek in het park, waardoor kunst deel wordt van je beleving. De lessen zijn toegankelijk voor iedereen, of je nu beginner bent of ervaren yogi. De bijzondere yogasessies lopen nog regelmatig tot 6 oktober. De hele zomer lang kan je terecht in de zomerfabriek aan de Minkelerstraat in Antwerpen. Dat is dé plek waar je elke dag gratis kan genieten van muziek, spoken word, dans en streetfood. Er zijn vaste activiteiten zoals Classic Tuesdays, Grab the Mic en Sunday Jams, maar ook een fitnesszone met skatepark en basketbalveld. Dankzij jonge makers ontdek je er ook nieuwe initiatieven zoals hip-hop battles, workshops en danssessies. De Zomerfabriek is dé hotspot voor een creatieve zomerdag in de stad.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen. Zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Het is opnieuw uitkijken naar de Balwaze Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijke opent met de proloog. Daarna trekt de Balwaze Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balwaze Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alten Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familieradio. Surf voor meer info naar www.balwaze.nl. Ladystore.com.
3: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506. Of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
4: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
5: 50%!
4: Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.

Het koelt vannacht niet veel af, met minima rond 19 graden. Het blijft droog. Morgen en woensdag beloven zonnige en opnieuw erg warme dagen te worden, met temperaturen rond 30 graden. Donderdag kan het 32 graden worden en kan het naar de avond toe onweren.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

Op vrijdag 10 juli viert Merksem het feest van de Vlaamse gemeenschap. En ze doen dat met Merksem Feest en Zingt. Vanaf 16 uur is er animatie voor het hele gezin, met onder meer DJ Handjes in de Lucht voor de jongsten. Vanaf 20 uur kan je meezingen met Vlaanderen Zingt, met bekende klassiekers. Wim Soutaar opent het avondprogramma en Sam Goris sluit feestelijk af rond middernacht. Vrijdag 10 juli, Park Boekenborg in Merksem. Op 29 en 30 augustus kan je op Linkeroever genieten van Klassiek aan de Schelde. In de tuinen van de Royal Yacht Club beleef je een magisch concert met zicht op de skyline van Antwerpen. Dirigent Dirk Brossé leidt het orkest Atanares in de voorstelling De Vijf Seizoenen. Met muziek van onder meer Vivaldi, Verdi en Grieg. Ook acteur Lucas van den Einde werkt mee. De concerten starten telkens om 20 uur en beloven een sfeervolle muzikale avond.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
3: Radio Express, de radio van stad.
4: And you can dance for inspiration.

Hallo allemaal, fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van de stad.

0: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Het is opnieuw uitkijken naar de Balmoise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balmoise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op? Beleef de Balmoise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balwaze, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alken Maas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk Familie Radio. Surf voor meer info naar www.balwazeladiestore.com.
3: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. iRepairShop.be.
3: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poeling Zeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poeling Zeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Tot en met 31 juli is Zomerpark Boekenborg de ontmoetingsplek in Merksem. Elke dag van de week staat er iets op het programma, behalve maandag. Dinsdag is er comedy, er is sport op woensdag, live muziek op donderdag en DJ-sets op vrijdag. In het weekend kan je genieten van speciaal bieren en ontspannen optredens. Met een sfeervol terras en activiteiten voor alle leeftijden is dit de ideale plek voor een zomerse avond dicht bij huis. Het Boekenborgpark in Merksem. Van 6 tot en met 24 juli en opnieuw van 3 tot en met 25 augustus trekken de speltrappers door Borgerhout. Elke middag tussen 13 uur en 4:30 toveren ze pleinen om tot speelse ontmoetingsplekken voor kinderen. Met een bakfiets vol spelmateriaal organiseren ze gratis activiteiten zonder inschrijving. Nieuw dit jaar zijn ook creatieve workshops. Je vindt de speltrappers onder meer op Spoor Oost, het Morkesplein en het De Boelaarpark. Let wel, van 27 juli tot en met 2 augustus is er een pauze en op 21 juli is er geen activiteit.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Of je nu onderweg bent in de auto, nog op kantoor zit, aan het joggen bent in het park of zelfs achter de kookpotten staat. Je kan ons overal met je meenemen. Geniet alvast van onze gevarieerde muziekmix die ook dit uur te horen krijgt op...

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.
3: Het is opnieuw uitkijken naar de Balmoise Ladies Tour. De laatste grote aanloop naar de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Van woensdag 15 tot en met zondag 19 juli strijdt de wereldtop van het vrouwenwielrennen voor de hoogste eer in de Lage Landen. IJzendijk opent met de proloog. Daarna trekt de Balmoise Ladies Tour onder meer naar Oostende, Knokke-Heist, Zulte, Mazeik en Mechelen. Wie volgt Zoë Bakstent op. Beleef de Balmoise Ladies Tour van 15 tot 19 juli. Een organisatie van Sportadviesbureau GLS met de medewerking van Balmoise, Lotto, Happy Dog, Soluso, Kraft, Proximus, Gent Motors, Alkenmaas, Honeysteiner, Carlos Coffee, Aqua Triton Mossel, Novi, Restaurant Venise, Maison Sucré, Wijndomein Van der Stenen, Merida, Flyer Alarm, Ayumo, Geodynamics, Rodania, Sport Vlaanderen, Het Nieuwsblad, Zeeland en natuurlijk familieradio. Surf voor meer info naar www.balmoiseladiestour.com.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Het koelt vannacht niet veel af, met minima rond 19 graden. Het blijft droog. Morgen en woensdag beloven zonnige en opnieuw erg warme dagen te worden, met temperaturen rond 30 graden. Donderdag kan het 32 graden worden en kan het naar de avond toe onweren.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Op Linkeroever zijn er deze zomer opnieuw dageraadconcerten in Zomerbar Café Camion aan de Beatrijslaan. Op donderdag 20 augustus zorgt singer-songwriter Dries Bongaerts voor de soundtrack bij de zonsopgang. Een week later is het de beurt aan de Belgisch-Albanese zangeres Gala Drago. De deuren openen telkens om 6 uur in de ochtend dus. De concerten starten rond 6:30. Een ticket kost €12 en is inclusief ontbijt, maar zonder dranken. Meer info en tickets op stadsmagazijn.antwerpen.be. De eerste dagen van de zomersolde waren veelbelovend voor de Antwerpse handelaars. Na de hittegolf eind juni, die voor rustige winkelstraten zorgde, lokte het aangenamere zomerweer nu veel kooplustigen naar de stad. Vooral zomer- en vakantieartikelen deden het goed. Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen blijft de soldeperiode een belangrijk moment voor de Antwerpse handelaars en zorgt die tegelijk voor extra leven in de binnenstad. Winkeliers hopen nu dat de positieve trend verder gaat op koopzondag en dat een nieuwe hittegolf de verkoop niet opnieuw lam zal leggen. Fernand Huts, de eigenaar van de Boerentoren, voert de druk op in het dossier rond de uitbreidingsplannen voor het Hilton en de Grand Bazaar aan de Groenplaats. Met een opvallende pagina-grote advertentie vergelijkt Katoenatie het huidige stadsbeeld met een visualisatie van het geplande project, waarbij de extra bouwlagen volgens Huts een deel van de Boerentoren aan het zicht onttrekken. De advertentie roept Antwerpenaren op om hun mening door te sturen. De Vlaamse overheid moet uiterlijk op 15 juli beslissen over de vergunningsaanvraag, waartegen Huts en ook buurtbewoners eerder al beroep hadden aangetekend.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
5: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.

0: Alleen, wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Constant, joga a mão pra cima.
1: Heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Sound, your event partner. Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be. Wat een heerlijke zomer. Tja, tot je woonkamer warmer wordt dan de barbecue buiten. Profiteer nu van de zomeractie van SVG Service. Een Daikin Airco, geplaatst voor slechts €1.799, all in. 5 jaar garantie. Actie geldig tot 10 juli. Bel 0472 040506 of mail naar info@svgservice.be. SVG Service. Experts in airco, verwarming, lekdetectie en duurzame oplossingen. Wij houden het hoofd koel. En uw huis ook.

Het koelt vannacht niet veel af, met minima rond 19 graden. Het blijft droog. Morgen en woensdag beloven zonnige en opnieuw erg warme dagen te worden, met temperaturen rond 30 graden. Donderdag kan het 32 graden worden en kan het naar de avond toe onweer.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Op Linkeroever zijn er deze zomer opnieuw dageraadconcerten in Zomerbar Café Camion aan de Beatrijslaan. Op donderdag 20 augustus zorgt singer-songwriter Dries Bongaerts voor de soundtrack bij de zonsopgang. Een week later is het de beurt aan de Belgisch-Albanese zangeres Gala Drago. De deuren openen telkens om 6 uur in de ochtend dus. De concerten starten rond 6:30. Een ticket kost €12 en is inclusief ontbijt, maar zonder dranken. Meer info en tickets op stadsmagazijn.antwerpen.be. Fernand Huts, de eigenaar van de Boerentoren, voert de druk op in het dossier rond de uitbreidingsplannen voor het Hilton en de Grand Bazaar aan de Groenplaats. Met een opvallende pagina-grote advertentie vergelijkt Katoenatie het huidige stadsbeeld met een visualisatie van het geplande project, waarbij de extra bouwlagen volgens Huts een deel van de Boerentoren aan het zicht onttrekken. De advertentie roept Antwerpenaren op om hun mening door te sturen. De Vlaamse overheid moet uiterlijk op 15 juli beslissen over de vergunningsaanvraag, waartegen Huts en ook buurtbewoners eerder al beroep hadden aangetekend. Van 21 tot en met 23 augustus is er op de Grote Markt en op de Groenplaats in Antwerpen opnieuw het Bollekesfeest. Er zijn gratis optredens van onder meer Aaron Blommaert, Kate Ryan, Lady Lynn, Red Sebastian, Dean, Like Me, Last Go en de Romeo's. Verder spelen er ook heel wat DJ's en andere artiesten. Het feest wordt vrijdag op gang getrokken met een zomeraperitief dat gratis is voor de eerste bezoekers. Tijdens het hele weekend zijn er ook foodtrucks, bars en een terraszone op de Groenplaats. Het volledige programma staat op bollekesfeest.be.
2: Dit is

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs, ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders. Tegel Outlet.
3: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
4: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
2: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
3: Radio Express, de radio van stad.
4: Radio Express.
5: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders. Tegel
3: Outlet. Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzele.be.
4: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail. Zo.

0: De geschiedenis van de hit.
1: Geschiedenis van de hit.
0: Met Christophe van Dam.
2: Rick Astley's debuutsingle Never Gonna Give You Up verschijnt in de zomer van 1987 en maakt van de een op de andere dag zeg maar een popster van de man. Het door Stock Aitken Waterman geschreven nummer wordt in Amerika, Engeland, Nederland en verschillende andere landen een afgetekende nummer 1 hit. Model voor het nummer staat de clubhit Trapped van Colonel Abrams uit 1985. Het begrip rickrollen is sinds 2007 alvast even een trend. Rickrollen gebeurt door een andere link te sturen en de indruk te wekken dat daar iets interessants achter te vinden is. Maar in werkelijkheid leidt de link dan naar de videoclip van Rick Astley. De clip is op YouTube inmiddels meer dan 1 miljard keer bekeken. De zanger zelf haakt erop in door enkele keren tijdens optredens van de Foo Fighters het podium op te komen om samen met de band een uitbundige versie van zijn oude hit in te zetten. En dat allemaal tot groot jolijt van alle aanwezigen. Het klinkt ook regelmatig uit de speakers tijdens grootschalige Amerikaanse sportwedstrijden. Zelf trekt Rick Astley zich in de jaren 90 terug uit de muziek om zich op het gezinsleven te richten. In 2000 pakt hij de draad weer op en sindsdien lijkt hij het prima naar zijn zin te hebben in de marge van de popmuziek.

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
0: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80...

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier. Dit is Radio Express.

0: Vaak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.